Yes. You guys nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer Sisu. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie Rek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Pick up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nasa. Wij zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer, Sisu. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohara.

0: Yes. Funky Nassa. Discard buiten. Maar wij houden dat warmie binnen. Zet je verwarming hoog. Zet een theetje. Chill met ons. Tot 2 uur 's middags. Let's go. Ciao. From Amsterdam to Palestine. Radio.
1: So you think I've got an attitude? Well, lay back. Dig. Get to this. So you think I've got an attitude? Well, lay back.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Pick up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nasa. Wij staan hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. You guys nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer Sisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ahara.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Ritje gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Ritje. Pick up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nassa. We zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Yo, Marcisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohara.

Yes. You guys nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer Sisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ahara.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Ritje gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Ritje.

Yes, yes, Funky Nassa. Wij zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Yo, Marcisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohara.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Ritje gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Ritje. Pick up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nasa. We zijn hier met Jamo Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nu zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Yo, Marcisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Jomo Sisu. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohara.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Reggie Rek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Reggie. Pick up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nassa. We zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Yo, Marcisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Pick up yourselves. Let's go. Boys are broken up.

Yes, yes, Funky Nassa. We staan hier met Jammo Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Jomo Sisu. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Pick up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nassa. Wij zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer Sissi. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine.

Yes. You guys nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer, Sissi. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Ritje gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Ritje. Pick up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nassa. We zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.